0: Tassie vervangen. Nee, is aan mooi Brisbane.
1: Ik denk dat ik was in mijn valoetjes in mijn Tassie van Mo.
2: Olie is hier vervangen. Nee, is aan mooi.
3: La la lumière va et bien.
4: Stand by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoan language.
2: Ik heb een Tassie van Tassie van Mo.
5: Ja, wel nog een vrouw op een gelande Samoa in Brisbane, Australië. Jol fa e pila van tisi mani tasi famo. O pidanti e joi lawa lana. Sam, sam, sam, sam.